0: Hoorze.
1: Amrikoe naar die haga.
2: Kom weer in zink. Kom weer in zink, kan je kijken.